0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Nog rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekeris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uus Frieske landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het nijs, waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis?
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
1: Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
2: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
1: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
3: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half oeren.

discover there.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
2: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
1: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Ketikoti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
3: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht, wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
1: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
7: GreenSalesBaal.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
8: Hinne jou dreeg uit de stoel komen? Zitke Mak op een Jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitke Mak op een Jouwer zit hij ook goed.
7: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tien Roeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nou, misschien het is een rare boel, maar ik heb wel muziek, maar het komt net op de radio. Dat is wat heel wies. Ja, het is een tijd voor de piratentijd, maar dit is... ik heb een oude computer meegenomen en daar komt geen geluid uit. Wat heel wies. Dat is een rare tjom. Ja.

Die delen. Ja, nou ja, dit is misschien wat luider dan ze krijgen. Ja, die muziek die is heel zacht op mijn opname. Maar dat komt omdat hij neemt het op via de microfoon. Dat is ook vreemd. Nou, maar enfin, je moet eerst dat vestje zijn waar je hebt. De roeien zijn de vissen, de double GG's. Die kwamen er maar in de Beumische Trauma. Weer een instrumentatie van Leni en Ludwig. Meestal een hele goede moon. Ja, het is altijd weer vreemd. Ja, mijn computer liet het wat zitten. Dus ik denk, wat een nijmer in mij nemen. Maar die heb ik eigenlijk dan nooit uit de brug. Maar dat is natuurlijk altijd vreemd. Ja, nou, zit wel een stekker erin. En ik heb er al een kabeltje in tussen. Maar eigenlijk gaat dat dus net goed. Ik weet niet hoe dat kan. Maar fijn, je bent in ieder geval de muziekje erin. En verder gaat het nou verder met Via Boeze. Doe maar gewoon, jong. Nou ja, dat doe ik. Doe maar gewoon.

0: Nou, ik weet ook niet waarom er geen
1: loer op was. Niet de mensen die jullie leven?
0: Nee, nee.
2: I remember the gift that you gave me.
0: Ja, ik heb wel eens proberen om weer een standaard instellingen te zetten enzovoort. Maar dat hoor ik net ook nog. Als er dan iets fout hier dan doet. Maar ik krijg geen leer op dit moment. En het laat echt onder deze verbinding.

Zullen die kun je op alle lood zetten? Maar ik snap net waarom die hem net... Zus, ik wil wat er voor mij al. Ik kan hier dan zeggen wat er dan... Maar op een of andere manier altijd die ingang net vrij.

0: Ja, dat had ik aan een einde, dat is de kapper.
1: Ja, nee, maar ik werd even met Sophie gevraagd. Die Spotify, daar stiep ik nog altijd bij.
0: Ja, ik denk dat wat weer opleist hier misschien.
1: Wat is dat?
0: En dat meer... Nee, ik denk
1: dat wel. Dat kan weer opleiden, hoor.
0: Auf den Klang. Ja, als je bij het droog blijft wonen, dan kan je dat mensje hier niet meer rukken.
1: Maar dat meisje?
0: Ja.
1: Die?
0: Nee, dat mensje hier. Die. Dat boven. Doe dan wat een liedje. En dan kan je hier een liedje maken en dan kan je het strak nog omklikken. Want dan is die gewoon in de heuvel.

0: Nee. Ah, ik klik er maar om, dan komt er verschillende muziek toe.
1: Maar komt dat net in de uitzending? Komt dat in de uitzending, hoor? Nou, dat niet.
0: Ja, dat doen we die even nu.
1: Oké.
0: Okay. Ja, het best zit dat de machine die op zit, die... Draai per Spotify op?
1: Nee, nog eens. Ik heb nog niks ontleggen. Wat wil je jaren? Want ik kan het best even opzetten.

0: Kan je wat invoeren? Of zit ik in toestand met alle hier al? Ik zal wel, want dat wordt mooi als nu.
1: Oh, dat ben net zangers.
0: Nee, dat ben je zangers.
1: Nee, oké. Wat is de titel?
0: Ja, ik zal je zeggen.
1: Nou, wat zullen we dan? O Mariel. O Mariel. O Ha Mariel. Nee, we. Het beste van Jasmeet, dat is ook wel leuk.
0: Oké.
1: Jasmeet,
0: die. Die en,
1: Ja.

0: ik lig gebroken.
1: Ja, misschien het rare boel. Ja, die al mijn mandje bij hand. Die had even met mijn computer bezig, maar die kreeg het ik net van elkaar. Ik weet net waar de storing zit, maar uit mijn computer daar komt dus jingle uit. Wij. Ja, nou ja, wat moet je daar nou weer aan doen? En ik ben nu bezig dus met mijn muziek te hebben van de Spotify. Ja, nou daar komt Jan Smit zit er nou voor. En ik zal eens even proberen dat ik het nou even voor me krijg. En dan de computer is nou even, minstens even helemaal afkoppelen. En Jan Smit die houdt je hem even in gezelschap. Probeer het nou eens even. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

Ja, misschien, ja, je zou wel denken, die man, nou, ik heb even een futwist. Ja, zo zitten we, zo erin wist wezen. Ja, dat, ik ben ten einde raad, dan maar in de auto stapt en hier even naar de computerspecialisten hier in de strietrein. En die heeft me geholpen. En die, wie er eerst ik mee om, maar hij had wat vond. Hij zei, ja, dat is het. Nou heb, volgens mij heb ik nog geluurd op de uitgang. En nou, fijn, toen ben ik weer hier in de rieden. En je hebt zo lang hele oude dingen gehad. Het is een trieste zaakje. Nou, fijn, die ben er wel eens vaker, maar die ben er om opgelost te worden. En dat is nou lukt. En dat walsmelodietje van ze kreeg weer van Janne Zwaan. Ja. Nou, ik ga er net op wals, te gaan lekker even zitten te bekomen. We gaan verder met Jack Jersey, my get your fun. Get your fun, ja. De fun. Nou, het is belangrijk dat je een beetje fun hebt.

0: Leuk, hè? Leuk, die Marian.
1: Nou, hij is de laatste keer.
0: Dat is net zo mooi. Ah, dat is er weer. Ja, maar jij nou naar Kalinka. Van de Strauss, de zingers. Stranafki-zingers. Hey, Kalinka, Kalinka, Kalinka, Maya. Salu Yaguda, Malinka, Malinka, Maya. Hey, Kalinka, Kalinka, Kalinka, Maya. Hey, Kalinka, Kalinka.

Ja, mooi toch? Je rusten. Ja, maar ik heb een fysiekje van Jannie Steen. De eerste oren er niks van komt, Jannie. Wat een puinhoop. Goh. Nou, ik neem dit maar net op. Ze moeten dat maar van Vliet Wieken maar even in herhaling zetten weer. Dick van Alten, de heeft een festje van aanvragen, Jannie. En ik vind het als het naar mij lust. Misschien heeft de radio wel u die. En dat heeft nou wat een puinhoop maken die man ervan. Ja. Maar de heeft aanvragen die arm op mijn schouder. En die draait natuurlijk even. Dat vind ik zelf ook een heel mooi festje. Nou, hier is het.

If I Needed You. Wat een mooi versje van Emmylou Harris en Don Williams. Nou, dan gaan we nou even wat een instrumentaaltje draaien. In het zieletaal van de Schützenjäger komt dat mooi. Zij komen maar de granatenpolka. Ja, wat is er nog mooi? Een granatenpolka, maar doe maar. Je moet toch een naam hebben.

Nou, misschien kwam deze zangeres hem nou bekend voor. Amanda Lear, My Follow Me. Nou, daar is ik geregeld vraag naar een mooie mars. Ik denk, ik pak er even een marsje bij. En het is hier van de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. En de titel daarvan is Blaze Away, of Blaze Away. Ik denk van Blaze Away.

Wat vind mooie herinneringen van Romy, de stem van mijn hart. Nou, dan geef ik veel meer Rob Ronalds, want die denkt dan wat anders. Want die hier hier mooie Reet Lampke.

Tony Martial weer dat mooie grap. Maar Hertz in Heidelberg verloren. Nou, ik vind net een wet dat het om verleend heeft, maar Heidelberg is echt een leuke stad. Het is, daar hoorde het maar even op. Maar misschien het is dat dadelijk tolle voeren. Ja, het is wat een trieste uitzending geweest, Joet. Maar ik ken er ik niks. Ja, misschien ging het wel beter dan. Ik ging stekkers of de uitgang net controleerd dus. Want ja, dat is eigenlijk altijd goed. Hè? Maar een nieuwe computer. En toen kwam daar dus helemaal geen geluid uit. En dat weer dramatisch. Maar fijn, het is nog wel clear. Dus ik hoop dat het nieuwe week al weer goed gaat. Maar even een dank aan Jelle Visser hier van de computerzaak. Hij had het even van mij maken. Nou, ik ben het toch even uitwist. Het is al toch weer in iemand. Maar groetjes en dus graag het nieuwe week. En geniet nog even van de Tiroler Holzhackerboom van Scribbelen Hoeperts.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Kinne jo dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Greensalesman.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur. Radio Spannenburg.

Hawaii.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
7: Greensalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration. Else tredde sneu van de mannen om 12

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.

ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekende op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
7: Greensalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneum om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
4: GreenSalesmall.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kinnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Bij een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ten Egres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al besteed, ben ik vergeten. Bloos niet zo hoge van de toren, je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

0: Ik ben Altenaar. Die dag met het mooie weer aan de Costa del Wal.
1: Oftewel aan de Costa van de Waal, de Betuwe. Ja, dat is ook heel mooi. En met de afgelopen weer, die warme dagen, kon je dat best liggen. Dik van Altenaar. Mooi. Nog een uur lang Streektaal Radio. We hebben nieuwe nummers. We hebben lekker gauw oude. De schietschijf komt voorbij. En jullie kunnen gewoon doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Wat doe je zelf op fiets in de Streektaal, in het Fries, in het Vlaams, in het dialect? Maakt allemaal niet uit. Laat het ons weten. En je komt de Streektaal Radio. Kan ook via de WhatsApp, zeker op telefoon of al die andere dingen. 06 12678253. 06 12678253. En we gaan even weer lekker gouden ouwe draaien van Gerard Rutgebuisman. Samen met Wilma Dijksma. En die dachten, nou, het heeft zo hard geregend de afgelopen dagen. Mensen hier en daar in Nederland. Daar hadden we zandzakken nodig. En die hebben ze langs de Aa gelegd. Althans, volgens Gerard Rutgebuisman en Wilma Dijksma. Zandzakken langs de Aa. Maar nog eerst hebben we dit. Techniek en presentatie van ondergetekende schaterend mis. Komt het geheel aan door de computer. MUZIEK

Spreektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

programma. Een nieuwe nummer van Millennium uit Zuid-Afrika. Ja, dan maken ze een heleboel nieuwe nummers en mooie muziek in Zuid-Afrika. Huub Bruel, ja, die treedt heel vaak op. En binnenkort op woensdag 8 juli 2026 om 8 uur treedt hij op in Theater Onder de Molen in Vorden in de Achterhoek. En tijdens deze voorstelling brengt hij zijn eigen Twentstalige liedje, zoals de nieuwste single Nogeta en Woget He, afgewisseld. Mooie humoristische verhalen over zijn bijzondere levenspad van het platteland naar de internationale wetenschappen en weer terug. Want hij was leraar aan de universiteit in Twente. Bieden Norbus, Huub Bruel. En dan zal hij ook vast spelen.

is Jeroen Gillissen uit Limburg. Die gaat naar de Copacabana. Ik kan beter zetten, want het was niet zo warm als op de Copacabana als hier in Nederland. De afgelopen dagen las ik ergens op internet en in de kranten. Zou zo maar kunnen. In ieder geval, een mooie zingel weer van Jeroen Gillissen uit Limburg. Laten we gaan naar Copacabana. Waar gaan wij in? We gaan naar Zeeland, naar de Zeeuwse Gibbers. Ja, mooie titel hebben die, mooie naam hebben die bedacht voor een eigen band. Klakken op die woorden. Lekkere zeeuwschalige.

Gielse Gipper. Uit Zeeland. Klakken op je voren lekker lang. Op rock nummer uit Zeeland. We gaan van Zeeland gaan we weer helemaal naar Zuid-Afrika. De allernieuwste weer uit Zuid-Afrika die we binnengereden hebben was van Dusty Dixon. Waar jouw schapen wij? Ik denk dat het betekent waar jij je schapen in de weide hebt.

0: wat.
1: Wit beelden heb mijn herinnering kleurt. Kan mij haast niet voorstellen hoe het was heeft verdiend.

eiland. Van haar laatste mini-CD. Haar eerste CD in het Twents, met allemaal Twentstalige nummers. Onder andere dit nummer van Marie Egras en nog veel meer. We draaien gewoon binnenkort een ander nummer weer. Er is nooit iets voor de calorie. Als ik weer draai, krijg ik weer lekker koffie met koekjes bij Remco. En wanneer ik weer Remco binnenkom, ja, dat weet ik helemaal nog niet. Ik denk, nou, hoe zou misschien wel. Maar het zou ook een andere dag kunnen wezen. Moet die motor door de deur letten, hè?

Broodmeel. Geen pillers. De Remco, maar als ik dat draai, krijg je weer lekker koffiemelkkoekjes. Als ik van de week weer bij Remco binnenkom. En ja, het ligt er helemaal aan. Als het sneeuwt, dan kom ik niet. Maar goed, dat zien we dan vanzelf wel weer. Hè. We gaan even eens weer terug in de tijd naar Brabant, naar Kodak. Krek. En ze hebben, ja, een vrije. Met een vrije dan wel.

De schietschijf van deze week van Dizzy Dukes, Katie Kill, Elvis. Ze komen uit Raalte, uit Zaland. Echte Zalandse rock'n'roll muziek die ze daar heel mooi maken. Kijk maar eens een keer op YouTube naar al die mooie filmpjes die ze gemaakt hebben. In Brabant kunnen ze ook hele mooie muziek maken. Hein Augustijn en Brabo Mundo. Hij was hier daar een paar keer live in de studio. En de zong die dit ook. Meisjes, met een zachte heen.

Hans Venneman, de witte lijnen, die volgt hier van de heer vrachtwagenchauffeur. En dan moet hij die witte lijnen volgen. Dag en nacht, ja. Harry Nijhoff en Las Bomberos. Hij komt uit Groningen, maar hij is druk bezig met andere dingen. Maar dit is een lekkere, gouden ouwe, een lekkere warme muziek. De Cuba Blues.

0: Wil je een plaatje aanvragen, de groeten doen? Of doe je zelf vrienden in een streektaal en in een dialect? Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.
1: Hé, Tontje. Nee, niet jij. Jij.
2: Ja.
1: Jij stinkt zo vrekkig.

0: is stinkend rijk.
1: Dat kan gewoon. Slechte check, ja, roken is slecht, zingen ze. En ik word er arm van. En als je niet meer rookt, dan kun je op vakantie, dan word je nog rijk. Want als je kijkt wat het allemaal kost tegenwoordig. Maar kijk, we als klokje, dan moeten we afscheid nemen van 2 uur lang Streektaal Radio. Mijn naam is Ben Eikam, door het Hennega, door het ook een keer. Hou door in Goot, we gaan de boezem met Trio!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
4: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeet hem.
3: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al besteed, ben ik vergeten. Bloos niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neen.
2: Streektaal, het programma over dialect. Met...

Hartelijk welkom bij Strekdown Radio. En dit was de Veldtop. Shake, oe, boom, boom, de boom, de boom uit Brabant. Dat gaan we doen de komende uur. Lekker lang. Allermooiste, de allernieuwste nummers gaan we draaien. Onder andere van Ivana, Lun Acoustic, Harold Konings, Lindsay Lynn en nog veel, veel meer. En lekkere gouden ouwe, want die hebben we ook nog allemaal klaar liggen hier. De nieuwe schietschijf die komt weer voorbij. Nou, jullie mogen ook doorgaan met reageren via streekdalradio@hotmail.com. Streekdalradio@hotmail.com of via de telefoon, signal, WhatsApp en al die andere dingen. 061-2678-253, oftewel 061-2678-253. Het volgende nummer, dat is een spliksplinter nieuwe nummer van Ivana. En ze zegt, we gaan volle gaas vooruit. Maar eerst hebben we dit, techniek en presentatie van een ondergetekende. Dus gaat wat mis, komt er heel aan door de computer.

Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

0: En dat was de nieuwste van Rien van Boven. Kom, Bimmy, ook weer een mooie single daar in Groningen gemaakt. Ik kreeg een berichtje uit België, uit West-Vlaanderen. Uit West-Vlaanderen moet ik zeggen. West-Vlaams liefdesduo Nancy Neut en Der Delen. Een getrouwd koppel dat al 60 jaar samen muziek maakt. En onlangs hebben ze een derde album uitgebracht, De Zin. En dat is meteen de titel van een nieuwe single. Het nummer vertrekt vanuit een eenvoudig beeld. Het leven is als een kleurboek. De tekeningen die daarin staan, die staan vast. Dat zijn je gegevens. Dat kun je vergelijken met je lot of hetgeen je overkomt. Dat bepaal je niet altijd zelf. Maar hoe je de tekeningen inkleurt, welke kleuren je hiervoor gebruikt, dat bepaal je wel zelf. De mensen worden geconfronteerd met ziekte, afscheid, veranderingen. En dan denk je al gauw, waarom moet mij dit overkomen? Wat is de zin hiervan? We hebben echt niet alles zelf in de hand, ook al geloven we dat graag het tegendeel. Het is de manier waarop onze tekeningen ons lot inkleuren dat het verschil maakt. En vaak wordt alles een stuk mooier wanneer je kiest voor heldere, vrolijke kleuren. Dat is de zin. Die boodschap heeft Lun Acoustic ook doorgetrokken in de videoclip die bij dit nummer hoort. Daarin speelt Andy de hoofdrol. En Andy, dat is iemand die door ziekte in een rolstoel terecht is gekomen. Ze tonen hem niet als slachtoffer, maar als een heel positief persoon die zijn situatie heeft aanvaard en er het beste van maakt. Hij rijdt met de wagen, beoefent rolstoeltennis, geniet van het leven. Kortom, Andy geeft, ondanks zijn beperking, het leven zin. De zin is muzikaal erg toegankelijk, radiovriendelijk popnummer. Textueel scherpt het een sterk beeld dat blijft hangen. De kleurboek van je leven. Hoe kleur je die in? Lun Acoustic zegt, we merken tijdens optreden dat dit soort positief herkenbare nummers sterk binnenkomen bij een breed publiek. En dat het publiek ook jullie publiek. De zin, de nieuwste van Lun Acoustic. De zin, die zullen ze omarmen. Wij ook, radio en jullie als luisteraars. Lun Acoustic uit België.
1: Houd je vast.

0: Streektaal Radio.
1: Het podium voor muziek uit de streek.
2: Zoveel ouders wees om al eie kind te hee. Wie al stijf die al kan vassen en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle een juweel. En met jou eerste asem teer

François Boyce uit Zuid-Afrika. Om jouw Paterwest, zijn nieuwe single. Die heeft hij gewoon opgestuurd naar streektalradio@hotmail.com. En toen kwam hij hier naar streektalradio. Het is nu weer tijd voor de schietschijf van deze week. Muziek uit Raalte, uit Zaland. Vergeet netjes, subtiel of halfzacht. Deze Duke doet alles, behalve dat. Deze band trapt vanaf de eerste noot op een gast en stopt pas als de laatste biertank leeg is. Stampende boeren rock in een platgezongen rock'n'roll. Een feestje waar je je klompen lichter aanvoelen dan ooit. En kijk goed, op het podium geen ruige kerel in de spotlicht. Maar een schier deernke dat de boel aanvoert alsof de leven ervan afhangt. Met de vier trouwe kerels naast haar maakt ze er volle bak feest van. Lukt het je niet om mee te doen, heb je een beetje hoofdpijn? Jongen toch, jammer dan. Dran of eruit. Want deze jukes denden door als een stoombal vol energie. Meejoelen, springen, zweten of gewoon met een koud biertje aan de hand. Alles mag, niks hoeft. De schietschijf van deze week. Kie je die kerel, Elvis, deze jukes.

De scheidsrechter van deze week van Dizzy Jukes, Katie Kill. En ze komen uit Zaland, uit Raalt. En van Raalt gaan wij naar Friesland. Nienke Laverman, een tijdje geleden ook een mooie single, CD gemaakt. En daar staan ook hele mooie nummers op. Andere, De Nacht Wel Sinnesliep.

0: leert zich niet bedekken. Nu het pijnlijk is.
1: De eerste single van Harold K. Voor iedereen die houdt van Americana met een Limburgse ziel. Levensechte liedjes met een groot hart voor het kleine leven. Het onvermogen om uit te spreken wat op het moment toch uitgesproken moet worden, is de kern van schuld en schamen. Het leert zich niet bedekken. Het is pijnlijk. En dat is de tweede cd van de nieuwe EP die binnenkort uitkomt van Harold K. Winnaar van de Jo Erensprijs en schrijver achter Limburgse klassieke Happenhead. Het is een warme, transparante productie. En het nummer is bewerkt van het lied Ich würde die helfen, eine Leiche zu verscharren, wenn es nicht meine is, van de Duitse liedjes maken. Niels Frevert, die genereus zijn toestemming gaf om het te bewerken. En hij gaf Harold ook de suggestie mee om de hele lange zin als titel te gebruiken, omdat juist dat bijgedragen heeft aan het succes van een nummer in Duitsland. En Harold heeft natuurlijk het advies te harte genomen. Vandaar de titel van deze single, Schuld en Schamen, het leert zich niet bedekken. Es is pijnlijk is. En ook op deze tweede single van de Spelen mee, Diederik en Harold zelf als gastmuzikanten, Myrtle de Jonge, Timo Gijzen en Linda Kolen, Linda Seymans. En een hartstikke mooi nummer was dit dus van Harold Konings. En we gaan het binnenkort nog veel vaker draaien. Net als de vorige nummer, die hebben we wel vaker geraaid. Klein Wiggy van Ali Goeree.

De Rega's. En ze komen uit Den Haag. Ja, en binnenkort, op zaterdag 22 mei 2020, dan gaan we erheen naar de locatie. Zijn ze in het postkantoor in Boven Kaspel. En dan spelen ze live. Ga maar gewoon door. Het speelt zich gewoon lekker live daar in het theater. Het postkantoor in Boven Kaspel. En dan kun je rekenen op een avond vol met kenmerken flamenco muziek. Een flinke doos Haagse humor. Gecombineerd met virtuose flamenco en gypsy jazz. En dit soort nummers van de Beatles, de Rolling Stones. En al die andere bekende artiesten die ze allemaal meedoen. De Rega's. De lente. Ja, Lindsay Lynn die denkt, ik maak een liedje over de lente. Ja, waarom ook niet? Die komt altijd weer terug, hè? Binnenkort. Nou ja...

0: En het was tweedehands, kwam uit, voor mij uit Zeeland. Ze waren vegetarisch, nou of ze zo vegetarisch zijn. Dat is te betwijfelen, want ik zag, kijk al die foto's, er is bijna vegetarisch bij. Maar goed, het is een lekker nummer. Vegetarisch van tweedehands, allemaal tweedehands nummers. Ja. Dat klopt wel, het zijn wel tweedehands nummers. Er zijn zogenaamde covers, maar dan in het dialect. Wat wel helemaal nieuw is, is het volgende nummer van Diewald Goos uit Zuid-Afrika. Heel aparte titel, heel kort. Ek is...
1: Exodus 3 vers 14. En God sê, ek is wat ek is.

0: slecht.
1: Papa is niet boos.
0: Nee, papa is niet boos. Papa is een beetje moe. Noest was dan met bandlek. En we gaan dus eventjes weer naar Zuid-Afrika. Heel veel nummers binnengekregen. Nieuwe nummers uit Zuid-Afrika. Onder andere dit van Christian Baatman met de Westkustwals.
2: Het is ons Westkustwals. Het is een duine, het is een droom.
0: En dat is het laatste nummer dat we gaan draaien in het eerste uur bij Streektaal Radio. Want daarna gaan we even plaatsmaken voor het nieuws en de wetenswaardigheden. En zien wij elkaar weer terug aan de andere kant.

graag de groeten doen. Of doe je zelf iets in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars, zal ik van harte welkom bij Country, Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg op de 20 juni 2026. En het is je bloed warm hier in de studio voor minstens 35 graden. Hoeveel graden is er, collega Onedio?
1: 31.
0: 31? Oh, dat zakken gelukkig. Dan kan er eigenlijk een aardig afblijven.
1: Die vrouw wordt geraden. Hij heeft er nou even ter plekke even bij fantaseerd.
0: Oké. Okay. Nou, dat dacht ik zo. Vanmorgen werd het warm.
1: Ja, vanmorgen werd je 30.
0: 30?
1: Maar ja, nou ben er meer meisje, dan wordt het je warmer.
0: Oh ja? Is dat zo?
2: Ho. En meer... Meer verkoelingsinstallaties.
1: Ja, die hebben nog net echt zo waar het niet in dat zoiets. Oh, het gaat weer naar beneden.
2: Nee, maar het is wel een goeie mond. Een goeie midden trouwens. Ja. Oh, ik zit nog in de mond. Maar Anne, het is wel mooi gezegd. Er zit tussen twee in.
1: Draaien.
2: Draaien
1: om je heen, ja.
0: Draaien propellers,
1: ja,
0: te
1: boeien? Ja, propellers. Ik zeg maar twee. Ik heb de zadel loft, ja. Dat is juist maar twee, maar
2: dan
1: ben
2: je. Nou, en wij hebben achter u een turbo, hè?
0: Alsjeblieft, ja. Nou, je hebt dus trouwens een aaltje drukken en die is ik van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: En die heeft haar leven op en neer. En collega Arne de Jong, die docht hem techniek en die praat. Oké, mooi, tuurlijk praat je mooi, want zonder hem kennen wij helemaal niet. Wat saai. Is het net oud?
2: Nou, sowieso komt er geen geluid uit.
0: Oh, nou, dat is helemaal clear. We begonnen trouwens met de band Coincidence. En die komt er bij Rotterdam en omstreken bij. En die heeft dadelijk een enorme hit van je door de band. Want daar heb ik ook wel even een cd van, alleen dat weet ik even niet. Maar The Storm of Love, die kwam even voorbij. En Coincidence bestaat uit vijf heren en één dame. En die dame die heet Joke. En Joke kan geweldig goed zingen. Die zong zat misschien tegen in Oara Bands. Dus dat weer dat. En zijn Spanburg Nice programma bedank ik voor de inbreng. Dat weer heel leuk. En daarvoor gaan wij de gezellige snuiten morgen. Die ben ik heel gezellig, want er zit niet leuke mop gezien. Nou, daar ben je toch in over een bepaalde ziekte of zo. Ik denk, nou, dat is net best.
2: Hoi.
0: Wist wat in Maas zei? Zijn een dokter.
1: Die hebben hier reuma, ja. En die een medicijn kregen van, mocht net vochten worden. Nou, dat weet niet je letter of zat er weer bij de dokter. Nou, dokter, zoek me hart wel een wasje maar.
0: Ja. Dat is toch leuk? Dat is een grapje. Oh, oudje, snap je hem, hè?
2: Nou, ik heb ook wat mist.
1: Ja, dat heb ik wat mist.
0: Ja, het gemist. Ja. Nou, we gaan gauw verder mooie...
1: Samen achter een opzichtje, samen weer.
0: Ja. Hele leuke muziek. En we beginnen dan met Aaltjes Keus. Want Aaltjes die doen mij van oude onderweg even een berichtje van... ik wil graag wat meer nummers hier letten. Ken dat? Tuurlijk, Aaltje, ken.
2: Nou, dat doe ik om die te ontlasten. Want toch is er veel in 34 graden. Ja. Ik denk, nou, wie is wat? Mijn man die zit daar in de hitte. Dan zal ik wat meer nummers uit zieken in de hoest. Wat minder, dat dacht ik.
0: Nee, maar dat heeft heel goed gedacht. Ja. Ik denk, daar moet je gauw gebruik van. Verder ze hebben keer.
2: Oh ja. Nou ja, want ik zit in een airco in de huis. Dus een beetje medelijden met die
0: Maar wat voor leuk nummer
2: Ik eerst, ik heb maar wat meer modernere nummers uitzocht.
0: Oké.
2: En dan heb ik Dasha, die kerst al vast wel.
0: Dasha?
2: D-A-S-H-A, een Amerikaanse singer-songwriter, maar ze is van Tsjechische afkomst.
0: Oh ja, en, die.
2: Oh, in die is een witteret.
0: Ja, en die is Lamke te Bron.
2: Al van nou vier weer, wie zou al doen ze mooie musicals en zo. En daar had je weer al heel gauw haar manager. En die boekte al een optredens voor haar. En haar broer weer een gitarist. Dus, en het tredje hier geleefd, ze bracht ze al een eerste nummer uit. Dus en toen gingen ze naar Lupus High School. En dan denken ze allemaal mooi dingen aan musical producties. Dus zij is haar begin. Maar ze heeft een nummer en dat heet... Hoe heet dat?
0: Ja, dat is een goede vraag.
2: Austin Boots.
0: Austin
2: Stop
0: Boots.
2: Working. Nou, dat gaat erover... Ze heeft een vriendje, maar volgens mij...
0: Gaat net zo goed.
2: Nee, gaat net zo goed en hij is ophouden. En ze gaat net zo goed... werd het allemaal een lie dat er stopt is of zo. Maar,
0: Maar
2: de verkeering, denk ik.
0: Voor de boots.
2: Ja, hij is... Zo, als je cowboy bent en er doet niks meer, dan... dan haal je die laarzen, hoe neemt ze dat? Die boots. haar stop working. Dus ik weet net precies, met mijn goed luisteren, ja, met de toekie het loopt.
3: dat is
2: ik zit er vreselijk in om te stammeren.
0: Ja, maar dat hindert niks uit. Ik snap die bedoelingen, wij gaan er gewoon naar luisteren. Dan hebben wij nieuwe dames, die kwamen ik even op het spoor, de Frill Sisters. Ze komen uit Schotland, hoor. En deze dames, ik ben het eigenlijk niet wend van de dames, maar deze die zijn heel serieus.
2: Oh,
0: en dat is toch wel heel oors, dan als je wat minder serieus binnen. Zo bedoel ik dat. Maar staat maar eens even jaren naar de song. Dan zou je, oh jee.
2: Dan kan je het droogwerk maar luisteren.
0: Dat nummer heet The Star of Crawley Town. Nou, ik ben erin verzitten, want ik heb er naar luisteren. En ik denk, mooi genoeg om te jaren te letten in country folk en rock'n'roll.

0: Gebruik uw bol. De leukste muziek zit in country, folk, rock and roll.
1: Een man komt bij de huisarts en zegt: ik weet niet of u zich mij nog herinnert, dokter, maar zo'n 2 jaar geleden heb u me behandeld voor reuma. Oh, dat is best mogelijk, zegt de arts. U hebt me toen gezegd vooral op te passen met vochtigheid. Wat denkt u? Zou ik me dan zo langzamerhand weer kunnen wassen?

Ja, goeiemiddag jullie straks. Welkom bij weer een eigen update van de Hot Country Songs Top 50 uit Amerika Boy van weekend nummer 26 van het jaar 2026. Ja, wat is er deze week gebeurd? Nou, wat mooi is, er is net zo volle gebeurd. Er zijn twee nieuwe nummers en één nummer die bij Veron komt. Ja, dat toch nummer waar je deze week uitkiet van Megan Maroney, mooi trader. Cardi Pierce featuring Riley Green, mooi If I Don't Leave, I'm Gonna Stay in de Ruud. En ik, Shabuzi, mooi Born to Die, die er deze week uit. Ja, wat komt er dan wat verschoningen in? En daardoor krijgen we in de hele lijst van 50 nummers 15 dalers en 18 stijgers. Ja, dan is altijd eventjes de vraag, waar komen dan die nummers binnen die deze week er weer erin komen? Nou, we beginnen op plek nummer 49. Daar komt Webberom nooit een week-absentie. Mac Geiger, mooi standby, die komt Webberom in de lijst. Tevens ik de heefste notering van het nummer. Dus toen de Nijben kwam, kwam er op plek 40 ben. Nou ja, hij komt nou wat een plekje heger ben. Dus proficiat in ieder geval. Mac Geiger en Stringby, die dus hebben we in de lijst. Ja, dan geven we naar de eerste nieuwe nummer van deze week. En die komt binnen op plek nummer 41. Dat is voor Cody Johnson, mooi horseback. Komt binnen op plek nummer 41. Ja, en dan al de klapper van deze week. Ja, die komt binnen op plek nummer 49. Co Wetzel, mooi Hurts Like You. Komt nij binnen op plek nummer 49. Is dat terug in week 26, de klapper van de week. Ja, dan moeten we natuurlijk zien wat gaat er gebeuren in de top 10 van deze week. Nou, dan ben je wel wat verschoningen binnen te vallen. Nou, dan ben we even eens onder de loep nemen. Want deze week op plek nummer 10 is Riley Green, mooi Change My Mind. Niet voor jou op plek nooit beneden. Vorige week is toen weer op plek nummer 6. Deze week zakken het dan nooit op plek nummer 10. Is dit 28 weken lang in de lijst van nou Juwet. Ella Langley, Loving Life Again, giet een plakje omheen. Vergeleken met vorige weken. Vorige week stond ze op plek nummer 10 en nu giet ze naar plek nummer 9. En Lou Combs, mooi Sleepless in de Hotel Room, bloed deze week steen. Vergeleken mooi vorige weken op plek nummer 8. Plek nummer 7 is van Morgan Wallen, mooi Don't We. Giet twee plakken omheen. Vergeleken met vorige weken. Vorige week stond op plek nummer 9, nu giet ze naar plek nummer 7. En Lou Combs, mooi BYU, giet ik een plakje omheen. Vergeleken met vorige weken. Want vorige week is toen hij op plek nummer 7, giet nou naar plek nummer 6. Tella Lefty, mooi Boston, bloedsteen deze week. Vergeleken met vorige weken. Op plek nummer 5. En Ella Langley en Morgan Wallen, If I Love You, If I Can't Love You Anymore, bloed ik steen. Vergeleken mooi vorige weken. Doordat ze vorige weken de top 3 uit binnenzetten. Ja, bloedsteen op plek nummer 4. Ja, dan is de vraag, is de, wat er gebeurt in de top 3 van deze week? Blues is steen. Binnen verschouwingen. Nou, laten we even snel jaren wat deze week de nummer 3 is. Ah.

Ja, ze is Blauwesteen mooi, nummer Be Her. Ella Langley is Bloedsteen op plek nummer 3. Is dit nou 18 weken lang in de lijst? En de 12e plek is de heeste notering van dit nummer. Ja, dan moeten we even jaren wat de nummer 12 deze week is. Nou, die klinkt als volgt. She's

0: Ja, ik die is blootstingen. Ella Langley, mooi haar nummer Choosing Texas. Stond heel lang op die eerste plak. Ja, vorige week was je van die eerste trap.
1: De hitteslachter. Verkeerde knap.
2: Oh,
1: ja,
2: is het put?
1: We hebben hem nou helemaal kwijt.
3: Nou, je knap.
2: Helemaal kwijt?
3: Valt ik net mooi, nou.
1: We hebben hem nou kwijt, ja.
2: Nou, dan ben je hem nou kwijt.
1: Dan kunnen we twee dingen doen. Dan kunnen we het hoort doen.
2: Nee, we gaan gewoon verder met de muziek van die. Dat kan wel even...
1: Ja.
2: Ja, doe dat maar even, want ik weet waar het nummer in je stiert.
1: Ja, en dat is?
2: Taylor Swift.
1: Taylor Swift?
2: Ja. Ah, die kwam verleden week kwam die op in je bin.
1: Oh.
2: En ja, dat gaat naar aanleiding van je door een film. Maar dan weet ik even de titel net. Die mag ik even snel, even straks even opzieken. Maar dan is Taylor Swift, die is tien blauw. En die bloed voorlopig, ik was tien jaar, want ik doe gewoon de voorspelling. Deze draai je dit tien blauw binnen, die bloeien wij een week tien. Dus over week, dat begint juli jaar, we hebben wij wat nieuws uit. En let op, alle drie nummers blue, waar we staan.
1: Oké. Okay.
2: Dus Taylor Swift, die hebben nou mist, maar die bloed was staan. Dus dat, die komt vanzelf weffen bij jullie. Listen trouwens naar Country Folk en Rock and Roll hier bij Radio Spanburg. En door de warmte dan naar Gieterbos, wat was. Helemaal niet erg. Wij binnen altijd wist dat je muziek te jaren krijgt. Dus eerst zeven jaar naar de keus van die.
1: Nou, we gaan eerst. Ik heb nog even een nieuwsberichtje. Dat is, ja, dat is 125 jaar verjedje. Nou ja, een mens komt er eigenlijk nooit om te. Misschien hele uitzonderlijke, maar van meesten is het dus haast onmogelijk zijn mijlpaal. Maar een schepje en lemmer, die het zijn 124ste jaren verjedje viert. En RTV Spannenburg, die weer de vorige week weer die erbij. En op die verjedje. En ja, op de. Ja, wat? Nou, jij maar even.
4: De Lemster Aak LE50 viert dit jaar zijn 24-jarig bestaan. Dat het schip er na al die jaren nog zo goed heen leidt, is bijzonder.
5: Ik zou eerst graag zeggen, wel gefeliciteerd.
6: Dankjewel, ja. Nou ja, het is een echt mooi jubileum hier natuurlijk, hè. 124 jaar, en dan in deze staat de schip Sjoggen. Het is fantastisch.
7: De uitdruk in koop een boot werk je dood, dat is echt zo natuurlijk. Maar het is wel zo, wat we sjoggen, en dat weet de bemanning ik, ze jou direct aan u strook, we hebben hier een plakje, daar een plakje, of we de kanten hut raken, we controleren direct. En we gaan aan het werk, dus wij litten niks verslonzen.
4: De binnen net een soort skippen die het zandhege leeftijd berikken.
7: Als het mee we niet naar achteruit slaast, dan durft het op die spreken 100 meter verder. Dat is echt werking van die schroef merkst. Dus dan moest je heel losvaren met dit skippen. Dat blikt gewoon die historie uit van dit skip. Dat eigenlijk veel te die het helm houdt.
5: Want het is een boord pratenkoer, wat voor verhaal je dit dan vertelt?
6: Ja, ik denk dat er een heel soort verhaal verteld werken. Want ik denk dat ze met meer waren op zeewien. En dat je dan toch weer om moet naar de haven. Dat je de haven aan prima kon bekennen van de winst die het verkeert.
5: Ja.
6: En dat soort dingen. En nou ja, al die oude actie wat voor vis je krijgt, dat weet je net. Maar ik kan het niet aan mij vertellen, want ik weet er net bij.
4: Onder alle tafspraken die het houden waren, klonk zelfs de oproep op naar de 250 hier.
6: Ja, die meid zit net mij. Ik hoop het wel. Maar ik hoop dat er nacht enthousiaste mensen binnen die dat dwaan willen. Die dat die teer in stekken willen om mij het meeste te varen. Maar ik bestuurlijk, ik alle keer te dwaan.

0: Ja, hele Alex, mooie muziek. Ja. We hebben een tagline.
1: Alex Warren.
0: Ja, dat is
1: The Passenger.
0: Alex Warren, ja, dat klopt helemaal. En dat is een prachtig mooi nummer. Maar die daarvoor, die vond ik wel zo mooi. En ja, die vond het mij helemaal naai.
1: Dat is Santiano, maar Santiano.
0: Nou, precies.
1: Nee, Schipman. Sorry.
0: Ja, maak het net zo vol. Ik heb een blindweek gehackt jongen in Immerwieter Sonntags. Want dat zit er nog steeds voor, hè? Voor de ARD.
1: Ja, elke sneeuwtemorgen om...
0: Nee, sneeuwtemorgen.
1: Ja, sneeuwtemorgen om...
0: Ja.
1: Om 10 uur.
0: 10 uur tot 12 uur. En dan is er den nooit, is er op een ZDF, van tussen 12 en 12. Is er, hoe heet dat ik alweer?
1: Fernsehgarten.
0: Ja, Fernsehgarten. Mijn hele vrolijke tante die dat presenteert. Tjonge. Hij is even naar jongen. Ik denk, je hebt volgens mij nooit over dingen dan zulke grappige presentatie en wat ja, leuke speeltjes.
1: Wist je dat een oud zwemster is?
0: Nee.
1: Het vroeger was een zwemster.
0: Oh, nee, ja. dat weet ik nog.
1: Ja, dan is ik zo bewegelijk.
0: Nou, dat is zeker weer. Ja, die is helemaal bewegelijk. Ik, net alleen qua stem, maar ik. qua lichaam zou ik. Het niet alle kanten.
1: Mijn handen futten.
0: Ja, zeker. Mijn handen futten. Ik was er altijd begraven. Dus ja, ik vind het wel mooi. En zij trouwens.
1: Nooit zo'n raaltje? Nee. Nee,
2: dat had ze dan
1: nooit
2: zo. Nee, en ik dat ben bewegelijker. Dat is dat ze de handen zagen, op zie de dochter heel tijd.
0: Ja, ik? Ja, Altje. Dat
1: nou, met je handen, dan worden met zijn microfoon beter.
2: Oh.
0: Nou, dat kent ik wel. Kent ik wel zo.
1: Ja.
0: Mooi, je luistert de Country Folk en rock'n'roll hier bij Radio Spanburg. En dan beginnen we naar Jaaltjes keus. Jaaltje, is er wel wat leuks in zo?
2: Anne zei, krijg alle muziek is leuk.
0: Ja.
2: Toch?
0: Dat is ik weer.
2: Ja. Ik heb uitzocht Ella Langley. Die kerst van Morgan Wallen. Nou, die heb ik hem heel vaak gehoord, maar die Top Purple the Pup.
0: Top Piep, toch?
2: Van Niels.
0: Ja.
2: En die heeft vastgezamen I Can't Love You Anymore. En, en even een paar kleine dingetjes over Ella. Die hele familie was heel muzikaal. En vroeger zit ze naast Paken op de piano. Paken zit op de piano en zij zit er als famke naast de jong. En dat is de start. Ik vind die start nog zo leuk. Hoe is dat muzikale talent
1: ontstaan? Ja, hoe ben je
2: begonnen? Nou, gisteren ik heb even Epidam is gisteren begraafd. Van Wist en de Chase. Ik heb een val. En dan bij Mario. En die Mario die zei van... hij hier een heel soort te danken. Ik kon een Epidam, een inspirator. Nou, en zo kent ik wezen dat je dus net vaak op paken zit gewoon. Yeah. En dat ik denk, well, ik vind jong wel heel erg leuk. En Morgan, die is in hart weer dominee en zijn man weer een lerares. Nou, zo dat is ik loop een goede combinatie. En ik kreeg een heel soort piano en vioollessen. Nou, is dat toch de Morgan Wallen?
0: Nee.
2: Hij kent het orkest zitten geen kent, maar hij is jong ging. Toch?
0: Ja, oké.
2: I can't love you anymore.
0: Nou, dan hebben we The Old Crow Medicine Show. En dat is een hele leuke band. En dit is het nummer, daar is het meeste naar luisteren. En die hebben ze denk ik het vaakste draaien. De Wagon Wheel. Maar hier is de Aaltjes keus. MUZIEK

0: Ja, dat werden de laatste klanken van die Old Crow Medicine Show. En deze mensen komen uit Amerika bij en zingen door de Wagon Wheel. Een heel mooi en romantisch nummer hier in Country Folk en Rock and Roll bij Radio Spanberg. Met jou naar Lustria en ben jou naar Lustraan. Hitten wij jou van harte welkom. En dit is Country Folk en Rock and Roll. Zo heet het programma tot een 3 uur taal. In het 12 uur hebben we trouwens weer naar. Zangeres, ja, Ans Mulders. Oh, dat is ik leuk. En daar heb ik wel even een verhaaltje bij. Ja, dat Safir is. We gaan eerst op naar Aaltjes keus. En Aaltje die heeft nou wel even een leuk verhaaltje.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat weet ik net. Ik vraag je daar. Als je een leuk verhaaltje hebt, hoe die artiest is die het zacht
1: heeft. Ach, heen. Ach, een leuk verhaaltje, hè. Nou, ik dacht de titel meer leuk weer.
2: Die heet A
1: Long Hot Summer.
0: Nou, daarom heb ik hem niet zo.
1: Nou ja, we krijgen eerst misschien weer wat verkoeling. Nou, ze zijn van net zo volle, maar... Nee, wie is beter, hè?
2: En dan wordt het weer warm.
1: Ja, nou, Keith Urban, die zong terror. En Keith Urban, dat is, geboren in Nieuw-Zeeland, opgegroeid in Australië. En hij had een ster in de Music City Walk of Fame in Nashville. Dus dat is een hele goeie neer.
0: Yeah.
1: Keith Urban. En nu had summer, dacht hij me wel, hè.
0: Oké.
1: Nou, die me wijk net, hè, maar...
0: Nee.
1: Een beetje minder hot. Wel leuk.
0: Maar wat ik wel heel leuk is, er is een nieuwe band en die komt uit Grangeland, boy. En die heet Ragera. Ik hoop dat ik een goed spreek. En die doen allemaal hele leuke folknummers. Dat doen ze gewoon op een mooie Nederlandstalige teksten op.
1: Ah.
0: Dus wij hebben nooit de Ierse meid. Dat hebben ze ervan maken. En ze hebben een cd uit. En die heet 7 Dronken Nachten. Nou, oh, ze meid jee, benijden. Dan wist je ook wel dat het weer vestigd binnen van onder worden. De Dubliners en zo.
1: Ja.
0: En dan vertalen ze die, of hertalen ze die op naar het Nederlands. Maar ze er zelf wat van. En deze die vond ik wel heel grappig. En het leuke is, daar zit ik een leuke violist bij. En die doet heel erg haar best. En dat kan je duidelijk jaren in dit nummer Ierse meid. Maar we jaren eerst dus naar Keith Urban. Zat er hier.

just lying here thinking about you. De gitaar, de basgitaar, de banjo, de viool. Allemaal te beluisteren in Country Folk Rock'n'Roll.

0: Ja, dit is terecht applaus.
1: Dank
0: je wel. Verder bent Rageira uit Grinslandwoy en de Ierse meid. Nou, ik ging ze vier net, want het is mij eigenlijk de vier naar Ierland van de Ierse meid. Dus.
2: Mooi hè?
0: Dat toch het nog maar net.
2: Jou stelt daar niks om.
1: Dat wist samen maar wat er echt vol, hè?
0: Wat leuk dat er reageert.
1: Hij gewoon net.
0: Dit is gewoon een grapje bedoeld, maar ik vind het maar een hele...
2: Maar dat stond er net boven.
0: Ik vind het ook wel zo'n mooie song. En dan denk ik, ben de mensen toch eigenlijk creatief bezig om er zo even een leuk nummer van te maken. En precies, ik op de wiezen. Dat is...
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Heel

0: Nick, maar dan eerst iets over de bandnamen.
1: Ja, ik dacht
0: dat precies wie, wat dat betekent. Want dat Sapir, daar ben ik net geweest in mijn ziekje. Want,
1: nee, ja, dat vind ik dan wel leuk. Ik zit hier toch van dat scherm. Nou even, dus even uit het ziekje. Regeren is de fonetische schreeuwwijze voor regeren. Ja, ik weet niet precies hoe staat dan, maar regeren, dat is Gaelic voor mensen die graag dwalen door de nacht. Nou, dat mystieke gevoel dat probeert regeren, ik oor te brengen. Een gezellige middag of een jong samen, misschien wel een nacht. Waarbij we de buitenwereld één vier te kennen, want ze zijn heel erg sterk met hun live optredens. Een lekkere, eerlijke volkervaring. Dus ja, mensen die graag dwalen door de nacht.
0: Ja.
1: Lekker mysterieus.
0: Nou, dan begin ik daar vannacht maar mooi. Het is toch warm.
1: Dus, oh dwaal, ik dus als het dwaalt, dan trof ik al in een zeesmaak.
0: Nou, misschien wel, ja. Wij gaan even naar de keus van de jongen. Zal dat, denk ik, de turboski worden. Mooi, nog wat. Ja, maar we hebben zijn hoeveel tijd daarbij.
2: Ja, we kunnen alleen de turboski. Ik heb nog even dwaan. En dat is deze keer van Gabriele Massa. Dat is een zangeres die het op 16-jarige leeftijd al professioneel zangeres op het podium stond. En ze weer al op een jonge leeftijd was al besmetten, maar dat muziek gebeuren. Zie ik al een zuivere stem op jonge leeftijd. Nou, en ze had ik een soort tournees maken. Ze jong met Spursy Sledge onder oren, de Cool in the Gang. En ze had een Barack Obama in Amerika. Daar heb ik een optreden van jong. Ja, ze had een heel soort optreden in Afrika, dus Amerika, Europa, Azië. Nou, en neem het maar op. En ze had een nummer maken dat heet Verleerd, Zeer Verleerd. En dat is dan weer vertaald, verscheurd.
0: Zerfledderd.
2: Nou, ik hoor het op Zeer Verleerd. En nou, ik vind dat een mooie uitspraak aan mezelf.
0: Ja.
2: En die houden erin. Dit is de turboschief tot het nijs van 12 uur.
3: Radio Spannenburg.
4: Mijn zeer lieve harmonie.
2: Van Gabriele Massa is de turboschief.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
2: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hooghuren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
3: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
1: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag luisteraars, zalke van harte welkom bij deel 12 van Country, Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanberg. En wij begonnen met je shantykoor, de Pijes, jongens. Ze komen drachten wij. En ze deden een prachtig nummer, dat we je bekend, of dat is ik bekend, van de band The Beach Boys. En zij nemen het en ik, de Sloop John B. Heel mooi. En de Pijes, jongens, ja, die komen op de visserijdagen in Stavoren. En dat is 3, 4 en 4 juli. En volgens mij komen ze daar de tongetje te jongens. Dan moet je wel even zien op visserijdagen. Stavoren.nl. Ik denk dat daar de alle informatie ik wel op stiekt. Mooi, we hebben mooie muziek van media. We hebben nieuwe muziek. Dus gewoon alle geluisteren. Blauwe, want daar ben er heel wat, denk ik. Een hele soort... Het radio was niet buiten door op het terras. Of ben je door een feestelijke kroeg. Je weet het niet. Maar in ieder geval, iedereen is van harte welkom. Ik ging trouwens even naar Aaltje's keus. Want Aaltje die zit er bij Fleur bij. En die zei, ben ik hartstikke aan de beurt? Ja, Aaltje, dat ben je aan de beurt.
1: Oh, nou ik ben ze. Krijg één van mijn plakwissen. Want ik blauw was vast plakken.
0: Ja?
1: Ja, verschrikkelijk. Het is toch wel een beetje warm hier.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar geert best, ja. Ze hebben een lekker fris windje.
0: Ja.
1: Nou, ik heb uitzocht van Mon Amour, After All These Years. En dat gaat over, dat is een ode aan de liefde die het stand houdt, zeg maar. Ja, oh. Want het valt al net mooi, hè. Je maakt je van alles mooi, maar achter, na al deze jaren hoor ik nog van mij. Daar gaat het verscoor. Gewoon, hoe mooi is dat. Nou, en even nog over Mon Amour, want ik dacht, die zangeres, hè. Wist je wel hoe die heet?
0: Van Mon Amour?
1: Ja.
0: Ja, dat heb ik al niet, maar...
1: Dat is Linda Schilder. En ik ben een krek achterkant. Dus zij is, dan moet ik even nooit denken, een achternichtje of een nichtje van Annie Schilder. Een achternichtje van Annie Schilder. En dat wist ik net.
0: Oh.
1: En ze had in 1998 nog een aantal singles zelf uitgebracht. Maar die oud, die BZN-toetsen is Dick Plat.
0: Ja.
1: En... zet nog zelfs mooi dien aan X-Factor. Oh nee, aan Idol zet ze mooi dien. Maar op een gegeven moment is ze hierbij. Toen heeft ze nooit dat de BZN stopte.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: Jack Veerman betocht ik met een nieuwe band oprichten.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dan kwam zij er ik bij.
0: Nou, daarna hebben we een hele vrolijke jonge dame staan. Die komt uit Alaska, boy. De Alaskan Sunnyside Sisters. Dan hebben ze hun, nou die vrouw die binnen toch... Heel spontaan. En ze kennen collega's jongens, ze kennen collega's musiceren. Collega's bespelen ze muziekinstrument. En ze hebben krijg om te optreden geweest in die Grand Old Orphy. Maar ja, als vrouwen, maar ik met die Old Crow Medicine Show. Daar heb ik mooi om te optreden geweest. En het jaar de collega's heel leuk. Nou, we letten dit optreden hier in de highways. En toen begint het dus in die Grand Old Orphy. Zat het hit er. En dat is een hele soort succes. En ze zeggen er goed in. Want ik denk dat ze heel wat familie uitnodigen daar. Want ja, dat is heel mooi. Maar in ieder geval, dat laten wij hier. Daarvoor gaan wij naar de band Mon Amour.

0: Ja, dat waren die Alaskan Sunnyside Sisters. En ze zien een prachtig gospelnummer in de Highways en de Sunnyside Sisters. Dat binnen Aquilina, die is 14 jaar oud, speelt gitaar. San Lima is 13 jaar en die speelt de banjo. En Sherry en Cheryl Ann is 11 jaar en die speelt de upright bass. En Alinea, die is 10 hier en die bespeelt de mandoline. En dat is een fantastisch ding. En ze hebben een hele soort succes hier en ik een hele soort op Facebook. En ja, dat volg ik al eerder, want ik ben er zeer mee in om dat mensen zo enthousiast binnen. Je luistert naar country, folk en rock and roll. We gaan gauw even naar de keus van de reus en dan heb ik nou het waarbericht.
1: Een waarbericht hebben ik, ja. En we hebben ik nog even een nice berichtje. Dat is, we hebben alweer wel een printer nou in de huis.
0: Ja, ja. Een hele mooie.
1: Nou, dat kent documenten met printers, dat Word en zo. Maar daar ben ik printers, die maakt je, dat ben 3D-printers. En dan kan je een complete wenning uitprinten. Ja. Maar in Verzoin, daar is ik een bedrijf, daar, dat is bij IM... M-pakt. Boots, daar printen ze complete boten uit. Nou, en Iris Bosman van RTV Spannenburg, die heeft er even wees te zien. En die sprut ze even met Marijke de Boer.
2: Wij printen boten. Dus boten van ongeveer 4 meter tot een 12 meter kennen wij printen. Van gerecycled materiaal of van nijmateriaal. Dus maar krijg wat de klant vreegt. Dus de hoofdfocus ligt op gerecycled. Nou, wij hebben Juurt besloten om te zorgen dat we af en toe even wat vieren. Dus we zijn al een hele tijd bezig. Wij krijgen een nieuwe printer geïnstalleerd en een nieuwe haalbout. En dat willen wij graag hier.
3: En hoe ben je op het idee gekomen om boten nou met een 3D-printer te maken?
2: Nou, dat is best een leuk verhaal. Wij in coronatijd zit ik in het buitenland voor werk. En toen konden wij dus zelf net varen. Toen zeiden we, wist wat? Wat nou als wij zelf een boot gaan bouwen? En als je dat dan maakt zien kennen met een 3D-printer, want hij is weinig afval, van gerecycled materiaal, wat dan haast dus net een zwerfboot over aan het einde van hun levensduur. En toen zijn we, beginnen gewoon proberen.
3: En hoe gaat dat nou precies, zo'n boot maakt met een 3D-printer?
2: Nou, best goed. Zoals just hebben we op dit moment een boot erin. Hè. Dit is een 6 meter variant. Maar we hebben krek 12 meter variant maken. Dat is echt wel zeer uniek.
3: En hoe lang wordt het dan om zo'n boot te maken?
2: De 6 meter variant is ongeveer 6 dagen. En de 12 meter variant is ongeveer 10 een hele dag. Ja, de kerst dus heel erg snel. Want als het nou is wat het normaal een tijd kost om een grote werkboot bijvoorbeeld te maken. Of een grotere sloep. Ja, dan kost dat gewoon minimaal maanden. En sommige projecten, een werkboot, kan gewoon echt langer door. Dit kerst dus echt in een aantal dagen printen. En ondertussen kerst er nou een uitbouwen. Dus binnen een maand heeft het al echt een serieus goed project.
3: En denk je dat het in de toekomst echt dan in Michel, dus wie ze van boten bouwen?
2: Ja, we zeggen dat nou begint om te trekken. Dat het printen zit, maar ik net meer al in als jongen wordt als een prototype. Maar echt als een productiemethode. Dat komt ik omdat het toch over de hele wereld meer verspreid wordt. Dus nou is juist dat er verschillende soorten boten vregen worden.

0: Roger Whittaker. The Last Farewell hier op Reis van de Berg. Het nummer is uitgebracht in 1979 en in 1975. En helaas, hij is nog meer onder ons, Roger Whittaker.
1: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lulke van Ommen.
2: Er binnen op dit moment bouwen actief. Die zitten met name op een, ja, eigenlijk een stukje op een zeeland. Daar op een zee zitten ze. En die trekken eigenlijk gewoon het noorden daar. En ik verwacht je misschien dat het kustenwatergebied er een snitter van mij krijgt. Maar dat is net volle. En nou ja, dat tussendrog, daar kennen de eerstelijk van dat gebied kennen natuurlijk wel buien ontstaan. En dan kende ik weer, ja, dan ken ik een tongerbui uit de provincie trekken. Maar ja, het is ongewis. Het is wel zo dat het heet is. Het is heel vochtig, met droger ik samen buien ontstaan kennen. En dat kennen eigenlijk pittige buien wezen. Nou ja, de versissing. En het is allemaal best wel ingewikkeld, Juwet. Want als we zoeken naar van de moon, dan ja, dat is kind te zinnen. Met name in het eerstelijke pad. En daar warmt het dan ik snel op. Aan het einde van de maand, die het luidt, de temperatuur alweer rond de 30 graden. Meer naar het westen. Het kust- en watergebied krijgt wat met meer bewolking te maken. En daar kan nog een bui voorkomen. Vanmiddag wordt het zeer warm. Met tropische temperaturen is het zo'n 30 graden in het kust- en watergebied. En via de provincie wordt het weer 34 graden. En dan is het gewoon weer snoei en de snoei heat. En terug de hoge luchtvochtigheid viel het gewoon drukkend aan. En nog warmer aan. En ja, dan is het gewoon, vies warm. Dat kunnen we wel eigenlijk stellen. En dat allemaal bij een mix van wolken, flinke zinnige perioden. En op een enkele bui bloedt het droeg. En op het vasteland ziet er weinig wien. Maar langs de kust waait een verkoelend briesje van zee. En daar kan het dan toch wel eens even lekker wijzen. Ja, en dan, joem, het is warm, maar hele wegen joem nog simmerse temperaturen. En misschien zelfs nog wel tropisch op sommige plakken. En eigenlijk is het zo dat wolken en flinke zinnige perioden ook weer afwisselen. Ja, en dan wordt het wat ongewisser, want het liek het erop. Dat er dan op dat moment, het zal richting hele wegen de jong wijzen, dat er buien ontstaan. En die buien die zullen ontstaan zoals het nou liek het boppen het zuiden van uw land. En dat is dus eigenlijk boppen Brabant en Limburg. Daar zullen zoals het nou liek het buien ontstaan. En dat kunnen dan buien wijzen die pittig uit kunnen pakken. Om het even een beetje uit te lezen. Het is net, ja. Er is een potentieel, ik ken het, echt een zwier gebied worden. En je leest er al wat door in de media. En dat is, het moet allemaal goed vallen en, voor dat gebied. Die buien die komen eigenlijk in de tweede helft van de joen tot ontwikkeling. En die trekken dan vervolgens in noordoostelijke richting Oeruslaan. Het kan zo wijzen dat zich daarbij toch een complex maar zeer zwieren tongerbuien ontwikkelt. En dat zou dan van nou ongeveer middernacht. En misschien dan iets later uw provincie moeten passeren. Maar ja, het is zo dat helemaal zeker die ontwikkeling nog net is. Een deel daarvan heeft te maken met het feit dat het Oedai regionaal ook al eens een paar buien kunnen vallen. En ja, dan is het dankzij die energie dus alweer uit de lucht wijzen. Maar als het nou, zoals het nou stiet, dan kan bij de buien van Joen let. Ja, dan is de kans op zeer zwaaieren tot zeer zwieren windstieten tot 100 km per uur. En zelfs nog meer. Er is kans op grutte tot zeer grutte hagel en volle ruin in kwartetiert. En daarbij kan je denken aan hoeveelheden tussen de 20 en 40 mm. En uiteindelijk dalen de temperaturen dan bij dit alles tot tussen de 18 en plaatselijk 22 graden. Maar het kan dus wel eens even joen en vannacht wel eens even tekeer gaan. Al is dat echt wel onzeker. Grutste kans is overigens in het eerstelijke pad van uw provincie. Dat het echt, dat er het zwieren tonger kan komen. Het is wel zaken om joen toch de spullen op te rommien voordat je op bed ging. Voordat eventuele minnen waard. Morgen beginnen we opnieuw met flink wat zinnen. En aan de dag, en als je dan in de hegere delen toch ik al onrustige wolken zichtbaar. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind rinnen de temperaturen weer snel op. Nou zijn 24 of 20 graden iemand dit. En die rinnen dan misschien nog wat verder op in de midden, nou zijn 30 graden. In de midden passeert vanuit het westen een koufront. En op de meeste plakken liggen de passage daarvan geruisloos te verrennen. Verder naar het eerste, daar zou er nog een enkele bui voorkomen kennen, maar op de ende kennen ik weer zwier tonger bij voorkomen. Ja, dat is eigenlijk nog even een oude zien, maar zoals nodig het bloed het mond dus droeg. Na morgen, ja, dan ging de temperatuur nog wat verder omleeg. De wind die waait vaak uit westelijke richtingen en het wordt ja, zo'n 23 of 24 graden gemiddeld zien in de Rusprovincie. Het zou, ja, zelfs kunnen wij zien in het zuiden van het land, er is op dit moment een hittegolf bezig dat die zelfs nog meerdere dagen, misschien zelfs wel weken aan gaat houden. En bij dit alles is er gewoon continu wel aardig wat zinnen. Heel soms valt er dus een bui, maar ja, en als dan just nou verder op in de termijn, ja, dan zou het dus op nijwarmer willen kennen. Want als een nijheuvel drukgebied die in onze buurt komt te lezen, ja, die versterkt zich weer. En ja, dan zou het volgens wijze kennen dat er dat de hitte zich weer verscherpt en dat het dus weer ja, steeds weer meer warmer wordt. En dat zou dan richting de vakantieperiode van Nederland wijzen. En voor het noorden. Ja, en dan kom je langzaam weer richting de temperaturen die standaard tussen de 24 en 30 graden nu komen. Ja, het is nog wel even simmer. Nog wel even joen en vannacht kan het echt tongen ingaan. Dus wel even opletten ervoor. En daar zal ik nog wel voor waarschuwen worden. Ontwijken!

0: Kirsten Alting en hoe heet dat nummer? Ik heb een today, King Kind of Jersey Charles.
1: Ja, dat is een heel mooi nummer van Kirsten Alting. En die een nice houders toch?
0: Ja, een nice nummer van de week, vorige week ben gekregen.
1: Ja, nou, dan heb ik even net opletten of ik heb zo de holles, jongen. Dat kan natuurlijk.
0: Ja, ik denk dat is.
1: Ja. Ik kost pas gelijk aan je lusten naar country folk en rock and roll tot aan de klok van draaien. We gaan gauw even naar Aaltje, want Aaltje heeft een bijzondere keus uit Aaltje. Maar ik moet even dat hij wel goed aan de dag om het
2: ja,
1: te zeggen.
2: Ja. Ja, want ik. Ja, nou, zo. Ik heb een verskuit zacht van Stella Lefty, kerst die?
1: Nee, ik bof van Geert. Maar...
2: Nou, en dat heet Boston. Nou, zij is vijand van Geert, Amerikaanse. Maar ik denk Boston, waarom gaat dat door Boston? Nou. Heel kort, Boston is de hoofdstad van Massachusetts. Nou, het ligt helemaal rugs, misschien helemaal rugs bovenin van Amerika. Just lezen, helemaal rugs.
1: Ja.
2: Nou, zij is zelf geboren in Illinois en het ligt in de midden een beetje. Nou ja, ongeveer in de midden een beetje. Nou?
1: Ja.
2: Nou, dan is ze van Illinois, is ze verhuizen naar helemaal linksonder, naar Los Angeles.
1: En waar ligt dat precies?
2: Nou, het ligt hier ergens.
1: Ja.
2: Helemaal linksonder. En nou heeft ze een nieuw vriendje. En ze zit dus in Los Angeles, linksonder in Amerika ergens. Daar.
1: Ja.
2: En het heeft ze een nieuw vriendje. Maar ja, die went in Boston.
1: Met ze hebben erop.
2: En nou heeft ze bedacht. Nou gaat ze dan. Maar dan moet ze dus het hele land, van linksonder weer helemaal naar rechtsboven. Dan is het helemaal duidelijk.
1: Ja.
2: Moet ze naar Massachusetts, want hij went in Boston. En, maar ze shot voor Geert en ze geert mij, want ze zegt steeds: He is nice to me.
1: Oh.
2: Dus ze geert helemaal mooi.
1: Maar de lust aan mij wel in weten, als je hier al die zijn landkaart verhandeld was, met al die staten en dan wees ze aan. Met de ene keer ze wennen en de andere keer. En ja, dan is dat een heel verschil.
2: Ja.
1: En dan komt het vriendje bij mij, waar zij begonnen is.
2: Nee.
1: Dan heb ik dat verkeerd gezegd.
2: Zij komt uit de midden ongeveer, Illinois. Leidt daar steeds maar een beetje in de midden. En toen is ze verhuizen naar Los Angeles, linksonder. En uit zijn vriendje en die wennen het helemaal rugs bovenop.
1: Ja.
2: En ze gaat bij mij. En waarom? Waarom ging ze mij?
1: Omdat ze het leuk vond.
2: He is nice to me.
1: Ja, precies. Nice.
2: Nou,
1: ja.
2: Dat is het beste.
1: En dat betekent, Boston. Hij is lekker voor mij.
2: Nee, hij is goed voor mij.
0: Oh, dat is net altijd wel wat anders van mij.
2: Nee.
1: Nou, je zit lekker. Ik.
2: Ja.
1: Lekker.
2: Nou, laten we in Boston. Leuk toch?
0: In een nice weather.
2: Ja.
0: In Boston.
1: Nou, dan gaan we even naar de eerste muziek. Naar de Drops of Green. En die heeft het over een beautiful affair. Maar eerst is de dame die het Lefty van achteren heet.
2: Ja.

0: En dit is hele leuke muziek uit Ierland, waar de Drops of Green en The Beautiful Fair. Die kwam even voorbij in country folk en rock and roll. Trouwens, jong, kan ik even een mooie televisie zien? Want er is een slagerboom open air 2026. Die Stadionshow in Oostenrijk. En die is voor de ARD. Kwartier voor 8 tot 11. Tolven. Alsjeblieft, kom heel wat slagers voorbij. En vanmorgen dan herken je naar Heerenveen daar, naar een leuk optreden van die North County. En dat is een nieuwe band, dus het Douwe Dijkstra bij. Die had ik zit in die Kentucky Snake Oil, wist je dat? Die bassist. Yeah. Die zit ik als geweest voor interviews.
1: Yeah.
0: En die zit in een nieuwe band, de North County. En die spelen het multimedia-locatie Veron. Om de Lindegracht in 20 in Heerenveen om 11 jaar. Dus dat, daar kan je heen. Dan hebben wij eens even zien. We hebben morgen trouwens ook nog een zangtjengst in Koudum. Bij de Baptistengemeente om jou wachten. Dat is wel heel wat oors, maar dat is ook wel interessant. 3 jaar en 4 juli. Dan hebben wij Bluegrass Festival in Rotterdam, op het Noordplein. En alle informatie staat op bluegrassfestival.nl. En onder andere Douwe Bob en de Bluegrass Boogeyman, die treden erop. Maar welke dag, dat moet je me even net vragen, want dat heb ik niet nog
1: iets. Dat moest je wel krek vragen.
0: Dat moest je wel krek vragen. Ja. Nou, dan moet je
1: altijd. Ik heb wel interesse maar in.
2: Als je het kunt ziet.
0: Als je het kunt ziet, wil ik het even ziekje.
2: Nee, het is te warm.
0: Ja, het is te warm, als het helemaal mooi die
1: ja, maar het koolt het al.
0: Ja. En trouwens, de stippelsnoeier van Slea is bezig. En ja. Wist je wie er optreedt vanmiddag?
1: Ja, Geertje Zwerver.
0: Juist, Geertje Zwerver. Heeft hij al jaren?
1: Nee, ik hoorde je net je wou jaren.
0: Nee, nou, dat moet ik even zeggen. Wat had dit gehoord? Ja. Maar ja, als er nog een plan hinnen te gaan,
1: dan kan net van plan om de hinnen.
0: Nee, ik het trouwens ook niet, want ik vind het te warm. Maar wat de wonderplan binnen is, Aaltjes keus. Aaltje, je hebt een mooie keuze. Aaltje ziet achterhoor, leun die toch, die komt toch net voorbij. Aaltje, het weer was zover.
2: Ik zit me daar rechts in de waaier aan. Nou,
0: ja.
2: Ik heb iets van Carleen Carter, en die is al zantig nou. Maar die heeft een festkoerskraan, dat is Wasting Time With You. Dan denk je van, hoe werden we tijd verspillen maar eentje. Maar zij, het dikke te heerlijk om krijgt dan ze hele rieke mensen die daar kleren binnen met werken. En dan, die hoeven niks meer te dwaan. Of die ben gepensioneerd natuurlijk, dat ken ik. Hè? Maar daar heeft zij soms een heel soort zin in om met haar de liefde krijgt te dwaan alsof ze alle tijd van de wereld heeft.
0: Maar ik kan me helemaal voorstellen.
2: Ja.
0: Ja, zeker weten. Nou, we gaan het even door Carleen Carter. En ja, die had een hele soort hits. En dit is er een van, Every Little Thing. En die docht van media Cordelia. Cordelia is een hele leuke zangeres. Die komt uit Zuid-Afrika, boy. En die kan het geweldig doen. Dus die hebben wij even uitzocht. Nou, Carleen Carter.

0: Ja, radicaal over ons zat bij dat genium en dit wie noem het ik even zien. Cordelia, my every little thing. Ja, die kan het heel goed wangen en die had ik via de prachtige muziek. Ze is ook mijn naaien bezig, heb ik al even lezen op Facebook, dus het komt helemaal goed. We zijn er hartstikke doorheen, we bedanken jou voor het luisteren en we wensen jou een heel goed weekend. En Ona de Jong, bedankt voor de techniek. Ja, praat naar Aaltje, ik. En we hebben als we doen nog twee nummers. De eerste die is van Tony Martial. En ze zit naast mij, de schöne meid.
1: Ik dacht dat er komt wat.
0: Ja, vind je dat leuk?
1: Ja, ik vind het heel leuk.
0: Oké. Okay. Nou, dan schakel ik even over in het Nederlands. Ja, ik kreeg een berichtje van Ant Smulders, de zangeres uit Helmond. En die vroeg, ik heb een mooi nummer gemaakt. Is het ook wat voor jouw programma, Country, Folk en Rock'n'Roll? Nou, ik heb het afgeluisterd en prima, Ans. En we gaan dat draaien. I Fall, I Rise. En die is gezongen door Ant Smulders. En die heeft vroeger in bandjes genoeg gezongen en gespeeld. En ja, ze is, daarna was hij weer rustig. En nu opnieuw begonnen. Eigenlijk is het nou hard. Haar, hoe noem je dat?
1: Entree.
0: Haar entree. Maar dan kan je een nieuwe entree. I Fall, I Rise. Dus eerst Tony Martial.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kottie in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Elke tweede snij van de mannen om 12 uur.

listen to falls to the flow.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Alvoeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is, inclusief de antenne, 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.